wat een Händler, lach ik ze. Zo lach ik hem al, lach ik, lach ik, lach ik, is er recht. Hij wat meer. Hij wat meer als mijn tjemmerlijk is. Hij wat een Händler, lach ik ze. Zo lach ik hem al. Lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it,